Sinds wij wat zees, dat houdt de staat van Amerika die Glory Days een mooi congé. Dat is mengen, dat is de snelste Glory Days in houdt van Amerika. Buddy Holly, en ik maak bewust Rave On. Nou, dat is de jaren 58. Dat was wel schon een stekeltje, ja.

Tup, Jack de Jack, joh. Doe pas een Jack de Jack, joh. Crispian St. Peters, 66.

0: The Yellow Man, Reggae Blueberry Hill.
1: Je weet ook niet.
0: Weet je maar op, Lion? Les Humphrey Singers, ja. Die jullie merken maar, 1970, To My Father's House.